Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.

Zo, zo lekkere vrijdag 4 september 2026 met America and the Border. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur voor je Duran Duran, shownieuws, Miley Cyrus, David Guetta, Joe Corey en Brian Tiller, Blondie, Jonas Blue en The Culture Club. En we gaan van start met Donna Summer en Lady of the...

0: The Wild Boys, een hitnotering uit 1984 van Duran Duran op deze Ozo lekkere vrijdag 4 september. Waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Frans en Mariska Bauer beleven een nieuwe levensfase doordat hun opgroeiende zonen regelmatig nieuwe partners mee naar huis nemen. In de talkshow Renze vertelt het stel dat de komst van schoondochters voor veel extra vrouwelijke energie zorgt, maar dat het beëindigen van zo'n relatie soms diepe emotionele sporen achterlaat. Zo heeft de breuk van oudste zoon Christiaan, die na ruim 4 jaar uit elkaar ging met zijn vriendin Kim, destijds gezorgd voor een flinke dip bij het hele gezin. Miley Cyrus heeft haar 10e studioalbum Bas Persuades aangekondigd, dat op 18 september verschijnt en 10 nummers telt. Met het album luidt de Amerikaanse zangeres een nieuw muzikaal tijdperk in, waarin ze mede de invloed eert van haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton. Ter gelegenheid van de release geeft de artieste, die haar achternaam op haar kanalen heeft geschrapt, op 16 en 18 oktober bovendien haar eerste eigen Amerikaanse optredens sinds 2021 in de Hollywood Bowl.

Joel Corey, David Guetta en Bryson Tiller hoorden wij 2022 met What Would You Do? Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst. Tot die tijd de klassieker uit 79. Hier is Blondie en Heart of Glass.

Op vrijdag stond de plaat 14 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 1 plaats naar de nummer 9 positie. Jealous Blue en Malief met The Ads of Desire. Onderweg het actuele weeroverzicht en Moses met We Just. Maar eerst gaan we naar 84 met It's a Miracle.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland. Terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon. In de loop van de dag trekken de buien zuidwaarts. Het wordt een winderige dag met aan de westkust windstoten tot 80 km per uur. Bij neerslag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Maar voor de regen uit kan het in het zuiden 23 tot 24 graden worden. En in België met zonlokaal 25 graden. Vanavond nemen de buien af en zwakt de wind af. Morgen keert de rust terug in de Benelux. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af met slechts een enkele lokale bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs.

Collega's van Moses bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 4 september 2026. Met onderweg Kiss en rond kwart voor nog eenmaal als artiest van de week Agda en de Munich. En nu gaan we underground samen met David Bowie.

0: Nummer 1 is dat 1979. I was made for loving you van Kiss hier bij de Ochtendshow. Waar het kwart voor is geworden en dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: Artiest van de Week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op het succesvolle Nederlandse kleinkunst- en popduo... dat de harten verovert met poëtische teksten en meezingers. Axda.

We sloten af met hun absolute doorbraak, hit en klassieker, Niet of Nooit Geweest uit 1998. Afkomstig van hun tweede album Naar Huis, groeide het meeslepende nummer over keuzes maken en spijt hebben uit tot de definitieve doorbraak van het duo. De plaat werd een gigantische marathonhit in de Nederlandse top 40. De single bleef maar liefst 22 weken in de lijst genoteerd staan en piekte op een fantastische tweede positie.

Love to Love van La Boeza 1996. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze oh zo lekkere vrijdag 4 september. Ik laat je dit uur achter met Total Touch, Treintje en Aboord Geert en de rest van de bende met Touch Me There.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn 2 mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De 2 mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij, van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten, die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.

van de tweede uur van de ochtendshow op deze Ozo Lekkere Vrijdag 4 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Met nog een uur lang de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur. Een blokje shownieuws. Wax, Lizzo. We hebben Elvofield, Beckman Turner en Overdrive. Teddy Swims en Racy. Met nu uit 1989. I'm Every Woman. Hier is Chaka Town.

0: Ochtendshow Wax Right Between the Eyes hoorden we. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Tiger Woods gaat woensdag tijdens een zitting in Florida zijn lezing aanpassen over een auto-ongeluk waar hij 5 maanden geleden bij betrokken was. De golflegende, die destijds met hoge snelheid op een pick-up truck botste en een blaastest goed doorstond, maar een urinetest weigerde, claimde eerder dat hij niet onder invloed reed. Uit rechtbankstukken wordt nog niet duidelijk of hij nu wel schuld gaat bekennen voor rijden onder invloed. Lizzo heeft een overwinning geboekt in de rechtbank nadat een zaak van een voormalige stylist opnieuw is afgewezen. De ex-medewerker claimde een onveilige werkomgeving te hebben ervaren tijdens een tournee in 2023. Maar de rechter oordeelde dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer. Hoewel de uitspraken van de artiesten als ongepast werden bestempeld, worden de beschuldigingen niet aan een jury voorgelegd. Wel loopt er nog een andere zaak tegen de zangeres waarin 3 achtergrondzangeressen haar beschuldigen van seksuele intimidatie.

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden.

Met deze klassieker gingen we terug naar 1974. Backman, Turner and Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. Maar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Teddy Swims. Verder hebben we Racy en het weeroverzicht in het vooruitzicht. En gaan we nu naar de hitlijst van 1984. Samen met Alphaville en Sound Like a Melody. It's a

20 weken genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag nam hij een rustpauze op. Nummer 5, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Met zometeen het actuele weeroverzicht en in het vooruitzicht verder muziek van Salt and Pepper, Custly Killed the Cat en Real McCoy. Met nu uit 79, Lay a Love on Me, dit is Racine.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland. Terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon.

0: Bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

4 uur van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 4 september. Met onderweg The Real McCoy, DJ Paul Elstak. En rond 4:15 pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu

1995 hoorden we Love and Devotion, The Real McCoy, hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. Met zometeen die historische popnieuwsfeitjes. Nu is DJ Paul Elstak. Hier is The Promised Land.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 4 september 1968. De Single Street Fighting Man van The Rolling Stones werd in verschillende Amerikaanse steden verboden uit angst dat het nummer rellen zou veroorzaken. Dit gaf de protestsong juist extra rebelse cachet onder de Amerikaanse jeugd. 1981, Beyoncé Knowles, een van de invloedrijkste popsterren van de 21ste eeuw, werd geboren in Houston, Texas. Ze verwierf eerst wereldfaam als boegbeeld van de meidengroep Destiny's Child voordat haar solocarrière ontplofte. 2011, Katy Perry evenaarde een historisch record in de Amerikaanse hitlijsten, doordat haar megahit Last Friday Night de eerste plaats bereikte. Hiermee werd ze

Katy Perry met Last Friday Night. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow. Voor deze oh zo lekkere vrijdag 4 september. En ook voor deze werkweek. We gaan

maanden in je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Stan Rightway met Camouflage. Maar we gaan eerst naar 1991 met Love They Will Be Done van Martika. Ik wens je een heel fijne vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn 2 mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De 2 mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier.

Paradis, Alvaro Soler en Topic. Zeg welkom op deze vrijdag. Bijna weekend, hè? Oh, wat gaat het nog uit, hè, die dagen. 6 minuten.

Ik vraag me nou eigenlijk echt wel over nou Hayo of Hayo. De Bee Gees. Lekker ouwertje. Uit die mooie kast vol met hele mooie muziek. Ja, nou ja goed, alle muziek is natuurlijk wel leuk. Ook deze van Jerry. En daar zijn die.

Wizkid. Wizkid All staat hier. Wizkid All for you. Dat zingt hij eigenlijk. Bruno Mars. Helaas geen nummer 1 hit van. Dit keer niet. Europe. En Carrie. We kunnen deze groep natuurlijk nogal van de fijne Young Countdown. En nog een aantal andere mensen. Tien minuutjes voor 10:30.

0: Europe bestaat om het andere nummer wat een tijdje op nummer 1 stond. The Final Countdown. Die kunnen we allemaal natuurlijk. En vooral als we op nummer 1 gestaan hebben, dan weet iedereen gelijk. Oh, dat was die hit. En die was een stuk drukker dan deze. Dat moet ik wel even toegeven.
1: Wait till you're announced.

Dit is nog een vrij rustig nummertje van Lorde. Team. Ja, die andere is een stuk drukker. Een stuk rustiger, kom ik daar nou. Nee, een stuk drukker. Maar, één voor één zijn de nummers van haar goed.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. Op de A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies.

Bruce Hornsby and the Rings. Across the River. Ja, het nummer duurde een beetje lang, hij kwam van het album. Vandaar dat we hem even een klein stukje in gaan worden. Gaan we met een nummertje uit de jaren 80 van Eddie Grant. Ja, die hebben een aantal gemaakt, maar wij draaien deze van I Don't Wanna Dance.

Destiny's Child. En Jump In. Nou, ik hoop dat ze lekker gesprongen hebben met z'n allen. Ja, toch? En Kate Bush, die houdt van hardlopen, denk ik. Running Up That Hill. 8 minuutjes voor 11.

Ja, een plaatje wat echt lekker rustig begint en dan komt er ineens door de bocht heen. En dat zien we hier ook wel een beetje aan de metertjes hoor. Dan zie je ineens, wam, dan gaat hij ineens omhoog. Kate Bush, Running Up That Hill. Tot aan de klokken van 11 uur, dit nummer van Cat.

0: Het is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht.

David Bowie en Ashes to Ashes. Ja, je hoorde daar ook nog een paar woorden tussen van Major Tom. Ja, ook daar heb hij een nummertje meegemaakt. De Major Tom. Even door naar wat lekkere ouwetje. Ik heb er eentje uit 72. America, a horse with no name. Het is 7 minuten over.

Een paard zonder naam. A horse with no name. America. Ja, en ik heb ook natuurlijk, het is altijd één grote mix hier zo. We draaien dus eigenlijk van alles en nog wat. Dus disco, Nederlandstalig, rock. Ja, noem maar op. Een heleboel verschillende. Maar we hebben nu Jeroen van der Boom. Verslaafd aan jou.

Why Can We Live Together? Het origineel is natuurlijk van Timmy Thomas, zoals je weet, uit 1972. Ja, hij had er niet zo'n erg veel succes mee. Ook Mike Anthony had er helemaal geen succes mee. Hij stond wel iets hoger in ons lijst, maar hij had er ook geen succes mee. Ook maar 2 weekjes. Nou, dat is maar heel weinig, hè? 2 weken, ja. Kan gebeuren. Het is gewoon een lekker nummer en het blijft gewoon een lekker nummer. Jazz of Bass, Wheel of Fortune. Hier bij Radio America vanuit Rotterdam.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles.

Ja, wat mij betreft hoor je helemaal niet over seks te praten natuurlijk. En ook niet te zingen. Nee. Twee geliefden die van elkaar houden, die doen het gewoon. En daar hoor je niet over te praten, mensen. En ook helemaal geen nummertje over te maken. One way, schaam jezelf. Een nummertje uit onze dagelijkse hitlijst. Magnetic, met Ibiza.

Ja, dit zijn we toch eigenlijk niet gewend van Madbox, hè? Want die maakt het altijd een beetje dat de ska-achtige muziek. Maar dit was When You Ask About Love. Talk of the Town. Ja, je hoort het al, hè. De Quack Quack Song.

0: Ja, dit is eigenlijk volgens mij het vervolg op, hoe heette die ook alweer, de elektronica's met vogeltjes dansen. Voor mij zit een vervolg erop, de Quack Quack Song. Nou, laat maar eventjes een stukje Nederlands gaan draaien van Chris Gros Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters. Loop niet weg.
1: Amsterdam 8:30, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten, yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden, ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug.

Nou, fijne hezen zou ik wel blijven staan, maar voor de rest zou ik even weglopen, ja. Ach, Chris Cross Amsterdam, Tino Martin. En loop niet weg. Even lekker een stukje disco. Uit die vroege oude tijd. Dat we allemaal nog de koekjes van de vloer gingen halen, natuurlijk. Dat we allemaal nog een stuk jonger waren. Paul Hennen. And let's start the dance.

Ja, het lijkt me nou best eens een keertje lekker om één of twee uurtjes van dit soort muziek te draaien. Weet je, die oude dance classics en natuurlijk een klein beetje disco en al dat andere tussendoor, dat is wel lekker, dat 70s en 80s. Ja, ach, waarom ook niet? En dan mogen we de 90s er van mij ook nog even bij. De Venga Boys, of ze zijn de Benga Boys, hè? Zo moet je het uitspreken, hè? De Benga Boys.

Ja, ja, de Benga Boys en Shalalala in the morning. En ja, alles erbij in de op en op. De laatste voor vandaag is deze. Een lekkere disco-stamper van Forest. Dus rock the boat. Hey, ik zou zeggen, morgenochtend tussen 8 en 10 ben ik terug met de ochtendtrekker. Tot dan!

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten.

0: Je hebt zilver, goud en je hebt diamant. Lijkt me duidelijk. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans. Hey.

Ja, lekker vet. Je uiterst flanken en behendige. Was weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden.

We werden gek van de Flippo's. Dat was de garage in 1995. Ja, er werd wat afgeruild, vrienden. Nou, en muziek mocht er ook wezen. Deze lieve tante liet een drietal hits voor ons achter. Een van de grote hits van Wakefield, When I Think of You. En ze komt uit Denemarken. Eude, meude, knuurde, meude, smuren, broerde. Heerlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van iets te veel in de Middle of the Road Show. Zo meteen een fijne van achter de keuken gereden. Allereerst is hier uit Spanje.

0: Dit was al wel gewaagd, hè, 1977. Komt het nu eigenlijk wel op de Nederlandse radio? Ja, het komt. Gewoon omdat het komt. Yes, sir, I can work. Hier was het eerste plaatje voor deze twee Spaanse schoonheden. Genaamd... Baccara. Ach, dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk hoor!
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kan afduwen. Maar een stuk of stuk.

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. Toen hij een gesprek hoorde tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt er één. Ik kan geen kikker in de sloot duwen. Ha, de tekstschrijver veerde meteen op en...

Helicopters heeft eigenlijk wel een bijnaam. Zo werd deze man de King of Soft Rock genoemd. Barry Manilow, terug met Copacabana. Middle of the Road Show. Phil Collins, wereldster.

Als je me vraagt van waar de knecht kan ik je straks voor en vannacht voor wakker maken. Nou, hier loop ik helemaal warm op, vrienden. Ja, echt. When I was young and I listened to radio. 19...

0: Zo heet de jonge god. Heb jij dat gevoel ook wel eens in de regio? Ja, natuurlijk. Okay, oh ja, natuurlijk. Middel of de roadshow, vrienden. Sinds kort ook via wifi. Wifi.
1: Wifi.
0: En Facebook. Oh, Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en Jorik Weters.

Ondanks dat deze plaat in Nederland en Vlaanderen totaal niets deed en betekende hitparade, stond hij toch al op nummer 1 in de States. Nou, don't throw it all away van het vroege broertje Gip. En die Gip die zo ongelukkig als hij is gekomen. Veel te jonge leeftijd. Zo, een aantal lekkere voltooid verleden hitjes gehad, vrienden. Genoeg? Oké, morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele fijne voor.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen Groningen bij de afrit Vriesepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole.

0: Dat is Break My Strike van Matthew Wilder. Een echte 80s klassieker die begin 84 lekker de hitparades veroverde. En voor veel is Wilder het ultieme voorbeeld van een one-hit wonder. Maar het was achter de schermen een enorme kracht in de muziekwereld. Want wist je dat het nummer uit pure frustratie ontstond? Zijn platenlabel zag er namelijk helemaal niets in en noemde het geen hit. Wilder nam het toen op eigen houtje in de nachtelijke uren op met wat vrienden en hij kreeg gelijk. Want het werd een wereldwijde knaller die zelfs zonder officiële, videoclip de top van de hitlijsten bereikte. Nou, dan zijn we dan weer op deze laatste dag van deze week. Jawel, ik zeg welkom bij de show. Mijn broer is er ook bij.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Goed, lekkere muziek, je zei het al, tot 2. En we gaan terug nou even naar de vroege jaren 80. In 82 scoorde de Amerikaanse band Drukwerk een hele grote hit. Met dit nummer, Wat Dom. We gaan terug naar 82.
2: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
3: Bij René van Elst.
2: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
3: Dit is de Hollandse meezingschijf.
2: Zing maar lekker mee.
4: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om...

Prince, and I Would Die For You, afkomstig van het iconische album Purple Rain. Een ontiegelijke hit in 1984. En waarom draai ik deze plaat eigenlijk niet zo vaak? Althans, waarom draai ik Prince überhaupt helemaal niet zo vaak? Terwijl ik toch de hele collectie hier heb op CD. Goed, wist je dat deze klassieker eigenlijk begon als een hele lange jam van 8 minuten? De band Alice Cooper was destijds nogal wanhopig voor een hit. Dus hielp producer Bob Ensring hen om die lange improvisatie in te korten tot een strakke rocksong van 3 minuten. En waar hebben we het dan over? I'm 18. Alice Cooper.

0: Ach, daar is de titel, Everly King Champagne. Ja, vroeger zei je wel Everly King Champagne, maar hier staat gewoon Everly Champagne King. Een echte disco-klassieker uit 78. Hey Van Elst.
1: Ja?
0: Beyoncé is jarig vandaag.
1: Beyoncé is jarig vandaag. Heb je daar ook informatie over?
0: Nee, maar ga het wel even zoeken.
1: Mooi. Ik zou zeggen, zoek het op en wij delen het mee. Dit zijn de Cats en Be My Day. We gaan even naar Volendam uit het jaar 1974. Leuk dat je luistert trouwens.

0: Zo, dat was hem. Je t'aime, mon appel van Serge Gainsbourg en Jean Birkin, oftewel Jane Birkin moet ik zeggen. Een legendarische plaat en bereikte in 1969 de Nederlandse hitlijsten en groeide uit tot een wereldwijd succes.
1: Mocht je hem wel draaien?
0: Of ik hem mocht draaien? Ja, waarom niet? Iedereen zoekt op internet alles al op. Dus waarom zou ik deze plaat uit 1969 niet mogen draaien? Toch? Goed, even kijken. Fat Larry's Band. Heb jij al een artikel? Ja, mooi. Dan gaan we die naar Fat Larry's Band. En Zoom, die uit 82 komt, even behandelen. Over wie hebben we het dan? Beyoncé.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Vandaag is het ook weer zo'n bijzondere dag in de muziekwereld. Beyoncé Knowles Carter blaast namelijk 45 kaarsjes uit. Het is bijna niet voor te stellen dat ze al ruim 30 jaar aan de top staat. Haar carrière begon in de jaren 90 bij de meidengroep Destiny Child. En samen scoren ze wereldhits als Say My Name. Sinds haar solo-debuut uit 2003 is ze niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Ze is een artiest die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Denk aan de iconische albums Lemonade en haar recente verkenning van country muziek en Country Carter. En ook in Nederland en België was ze vaak op de eerste plek te vinden met successen als Beautiful Liar en If I Were a Boy. Beyoncé is de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de Grammy Awards. Daarnaast is zij inmiddels miljardair door haar succesvolle zakelijke imperium. Of ze nu optreedt of de modewereld beïnvloedt, ze blijft een ongekend icoon. Dag, Jana.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Beste moeite waard om het te bezoeken.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Hij verdiende zijn geld als straatmuzikant en schreef dit liedje terwijl hij in het park in Australië zat te wachten.
0: And you let her go.
1: Ja, Let It Go heet het nummer. Passenger. Even wat anders. Even kijken. After Bridge, What's Over You? We gaan even richting 2008.

0: Je kan er niet omheen. Maar dit is weer zo een nummer die hoort in het programma Platenpak met René van Elst.
1: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij met je gat.
1: Ja, het is een grappig idee. Een liedje over een onbereikbare liefde dat de hitlijsten volledig op zijn kop zetten. Zowel in Nederland als in Vlaanderen. Want uiteindelijk komt deze Ivan Heijlen uit Vlaanderen. Eigenlijk rauwe Oost-Vlaamse dialect wat hij gebruikte. De wilde boerendochter. En van 74 naar 78. Robert Palmer en Every Kind of People.

0: Africa en de People of Roller Palmer. Deze heerlijke zoutklassieker kwam uit achterzuivelen en werd de eerste grote hit voor deze Britse zanger. En wist je dat de beroemde baslijn is ingespeeld door Motown-legende Bob Babbitt? Een prachtig detail op deze tijdloze plaat die de wereld een stukje vrolijker maakt. Oh, jij de deur even open, want het weekend staat voor de deur. Ja, broer. Ben jij de maandag?
1: Nee.
0: Je bent er maandag niet. Moet ik het weer alleen doen? Nou, vooruit dan maar weer. Extreme is dit. And more than words. En namens mijn broer wens ik je natuurlijk een fijn weekend. Maandag, ja, dan zijn we er weer tussen 1 en 2. Ik zeg bye bye.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een 2e persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met name als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een half

André van Duin. Het is dat, twee keer Nederlandstalig achter elkaar. Nog meer zelfs, want ik heb nog Jimmy Laurier ook voor je met Ik Wil Bij Je Zijn. Nou, dat wil ik zeker, maar ik heb ook nog een soort van rollator discgebaat. Dat is ook wel een merkwaardig. Normaal gesproken is dat in het tweede gedeelte. Maar ik heb nou Jimmy Bohorn,

the Shot was dit van Carol. En dit is Jimmy Laurier. En ik wil bij je zijn. Nou, ik hoop dat je nog steeds bij me bent overigens. Als luisteraar zit ik hier niet helemaal voor je. Jan met de korte achternaam. Uiteraard.

0: zijn echte zigeuners, Spaanse zigeuners dan. Volare nel vento di blu.
1: De magische muziekselectie.
0: Die zal maar een mengelmoes tegenkomen, hè. Het is wat. Danny de Munk, als we verliest op 1985. En achteraan straks André van Duin met de Samba Ballen Samba.

0: 1975. André van Duin, dat is samba, ballen, samba. En Willempie heeft die toch ook nog gemaakt. Dat was in 1973. Daar had hij ook best wel een hoop problemen mee gehad. Omdat hij een beetje gehandicapte mensen nadeed. Daar was me niet zo blij om. Maar uiteindelijk is het wel een grote hit geworden. Hoe meer gebabbel erover, hoe meer hit het wordt. Hè?
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Coldplay en Heim voor de Weekend nu.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Met de dromen die verlaten discoplaat. Een hele leuke dit keer. Shannon en Give Me The Night. André Hazes, mooi liedje. Het gaat over de prostituee, oftewel de sekswerker. Zo heet dat nu tegenwoordig. Het rode licht is de script.

0: Paperwater. Go, I want you. Afwart. De script en de lifetime daar weer voor.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Patrick Vijfhuizen doet ontzettend zijn best om de plaatjes aan elkaar te babbelen, uiteraard. Niet te veel praten, meer muziek, minder praten. Ook geen sidekicks, helemaal niks, maar gewoon lekkere muziek. Lekkere muziek waar je heel vaak kan luisteren. Toch, zo is het. Lekker achterover of werkend kan ook. Vond ik aan nu met Droom.

Shannon en Give Me The Night. High Energy uit 1984. Stroming ook in de disco destijds. Ja, scene, in de disco scene, zou ik het zeggen. En voor Shannon, voor die van Dikhout met Dromedief. Zo, dan ben je veel op de hoogte dat er gedraaid is. Ik dacht het wel. André Hazes, het rode licht. En want een Damme heeft het ook al eens gezongen. En dat was dan de beste zangers, geloof ik, op NPO 1. Deze niet onverdienstelijk, maar dit is het origineel. Hazes Senior.

0: 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

Dit is Steve en All I Know Andrazes met het rode licht door je daarvoor. Dit is de laatste die ik voor je mag draaien. The Magic Mumble Jumble en Northern Lights.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het planbureau voor de leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Je muziektherapie begint nu.

0: Leen Jongewaard, Jules Croizet, Martine Bijl, Willeke van Amelrooy, Piet Bamberger. Allemaal deden ze mee aan Help de Dokter Verzuipt, de verfilming van het boek van Toon Kortooms. En dit was die schitterende en super herkenbare themamuziek van Rogier van Otterlo. De aftrap vond plaats vanuit 1974.
1: Muziektherapie.
0: Liggend op de divan krijg je onder veel meer het volgende over je uitgestort. Uiteraard, laatste popnieuws. Nieuw werk van een groep met wortels in de jaren 60. Een tv-tune van toen, met een reden, reken maar. De Fab Four zijn er vanzelfsprekend deze week ook weer. En een legendarische albumtrack.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2020.

Een van de grotere hits van zo'n 6 jaar geleden. The Banners and Someone to You. In de top 100 over het jaar bereikten ze nummer 22. Doe maar zeg. Zometeen hoor je weer popnieuws. Voor die tijd gaan we nog meer dan 40 jaar terug. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. 1983. Ja, het is toch echt meer dan 40 jaar geleden. De Engelse punkgolf begon. Helemaal vooraan in dat geweld. Ze waren de eerste met een single, een album en een Amerikaanse tour. Toonaangevend dus, kun je wel zeggen. The Damned.

Backman Turner Overdrive doet komend jaar de No Speed Limit Tour in de VS. Van januari tot en met maart staan er nu 26 optredens in de agenda. 20 jaar oud alweer, Back to Black van Amy Winehouse. En dus komt er een re-release met, zoals het hoort, een boel extra's. Demo's, zeldzame B-kantjes en een live optreden in Paradiso op 8 februari 2007 tijdens de Back to Black Tour. Deze week ging de Amerikaanse tour van Roger Daltrey van start. De inmiddels 82-jarige zanger deed eigen werk en nummers van The Who, maar hij coverde ook Paul Simon's The Boy in the Bubble, Creedence Clearwater Revival's Have You Ever Seen the Rain en Neil Young's Rockin' in the Free World. Een nieuwe single van Jefferson Starship. Jetpack heet hij, want ze hebben het wel gezien op Moeder Aarde. Je hoort hem zometeen.

stevig geluidje wel. Jefferson Starship. Op het ogenblik toeren ze met Deep Purple. En als dat achter de rug is, dan pakken ze hun eigen tour weer op. Die tot januari 2027 duurt. Oh ja, en volgend jaar staat er trouwens ook een nieuw album gepland. Dus ze hebben het druk genoeg. Ik ben heel benieuwd. 79 weken in de albumlijst van de Verenigde Staten. Toe maar zeg. Hoogste notering was nummer 5. Meerdere nummers stonden er op het album die met films te maken hadden. Maar ook die klassieker, die evergreen misschien wel. Music to Watch Girls By. Annie Williams.

0: super herkenbaar en zeer aangenaam stemgeluid. Annie Williams, zijn Born Free, titelsong van destijds zijn 20ste album. We gaan een gigantisch eind terug naar de jaren 60. De roerige jaren 60, mag ik wel zeggen. Veronica lag voor de kust en was steeds succesvol aan het worden. En op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Remeiland voor de kust van Katwijk. Als je het misschien niet zelf hebt meegemaakt destijds bewust. Dat was een soort booreiland neergezet op het intercontinentale plat. Dus buiten de territoriale wateren van Nederland. Ongrijpbaar voor de overheid. Dachten we toen met z'n allen. En daar werd zowel een radio als een televisiestation op gehuisvest. En vooral dat er televisieuitzendingen kwamen, daar begon politiek Den Haag en natuurlijk ook Hilversum het een beetje benauwd van te krijgen. Want ja, commerciële radio, nou ja, dat was al niet best wat Veronica deed. Maar commerciële tv, daar moesten we niets van hebben natuurlijk. Ook allerlei kranten die in dezelfde hoek zaten als politiek Den Haag en die bol stonden van de advertenties. Die wilde niets weten van commerciële omroep. Maar goed, op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Remeiland Radio TV Noordzee. De herkenningsmelodie was afkomstig uit een stukje muziek van De Maskers. En daarna hoorde de tune van een van de zeer populaire televisieseries.
1: Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. Red. People yakety-yak a streak and waste your time a day. But Mr. Ed will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, of course. And this one will talk till his voice is hoarse. You never heard of a talking horse?

0: Ja, een sprekend paard. Hoe simpel kan het zijn? Maar toch, 5 jaar lang werden afleveringen gemaakt. 143 in totaal. En toen na zo'n 3,5 maand de Nederlandse overheid ingreep met marinegeweld om het Remeiland uit de lucht te halen, ging de serie naar de hand door bij de KRO. Want Hilversum was natuurlijk best wel geïnteresseerd in dezelfde soort programma's. Net zo goed als dat Hilversum later als de kippen bij was om ex-medewerkers van Veronica en Noordzee in te lijven. Maar goed, dat was de tune van toen, Mr. Ed.
1: 1966.

0: grote hit voor hem, 18 weken in de enige echte en haalde nummer 2 in het op 100 over 1966, want zo oud is hij alweer, komt hij op nummer 6. Maar toch, Yesterday Man, dat bleef zijn grootste hit. Chris Andrews hoorde je in Muziektherapie en To Whom It Concerns.
1: Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks programma van René van den Abeelen. Muziektherapie. Geen dom geklets en altijd maar dezelfde platen. Maar wisselende, leuke rubriekjes. En muziek die je niet vaak hoort. Muziektherapie.
2: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Muziektherapie, albumtrack.

Kraftwerk met Trans-Europa Express kwam in 1977 tegelijk uit met de Engelstalige versie ervan, Trans-Europe Express. De albumtrack, in muziektherapie.

0: Het blijft een klassiekertje wat mij betreft. Ja, mijn naam featuring Dido en Stan uit 2001 alweer.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Nou, toch is heel wat anders dan Blijf me trouw, ik hou van jou. Een liedje over een mythisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte. Three Dog Night. Er waren twee uitvoeringen die vrijwel tegelijkertijd uitkwamen destijds. Country rocker B.W. Stevenson zong het. Maar Three Dog Night, die scoorde het best. En dat werd, nou ja, noem maar de klassieker. Shambhala, muziek uit 1973.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: 2 oktober, dan verschijnt Rubber Soul Special Edition. Een van de nooit eerder gehoorde tracks van de songwriting worktape Day Tripper.

Three, four.

0: Ik heb het al vaker gezegd, ik heb een grote voorliefde voor dit soort dingen. Er kunnen niet genoeg van dit soort juweeltjes zijn, wat mij betreft. Schitterend. Day Tripper, afkomstig van de Work Tape, Songwriting Work Tape, beter gezegd. De Beatles terug te vinden dus straks op die special edition van Rubber Soul die in oktober gaat verschijnen.
1: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie.

Blijft nog mooi om te horen, vind ik. De tijd zegt niets, afkomstig van dat thema-album Zing je Moers taal. Dat was een initiatief van Ad Visser, dacht ik destijds, in de Boekenweek. Onder andere ook Terug naar de kust van Maggie McNeil staat erop. En dat is volgens mij de enige hit die er vanaf kwam. Earth and Fire en De tijd zegt niets, later op hun eigen album Gate to Infinity, werd dat Dizzy Raptures. Je luistert naar Muziektherapie. Dames en heren, jongens en meisjes, Robbie Williams.

In januari verscheen het album Britpop van Robbie Williams. Opnamen daarvoor waren gemaakt in Europa, in Engeland, in de Verenigde Staten. Leuk is dat altijd, zo'n legpuzzeltje. Vaak zelfs dat alleen maar bepaalde partijen van bijvoorbeeld een orkest ergens werden opgenomen en later werden samengevoegd. Blijf dat mooi vinden. All My Life hoorde je. Vorige week viel na 63 jaar het doek voor de Hollies. Het laatste album dateerde uit 2009, Then, Now, Always. Nieuw materiaal werd er sindsdien niet meer opgenomen. En nu is ook het toeren, het optreden, verleden tijd. Dit was Muziektherapie 606. Graag tot

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jetten laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
6: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
7: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
5: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
8: This is Rob de Graaf with Club 45.
5: Achtung! We're starting.
9: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
10: Club 45.
11: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Come on everybody, it's Mongo Jerry. Come on everybody, it's Mongo Jerry.
13: In the summertime.

0: When the weather is hot, maar ja, het weer kan ook koud zijn, regenachtig, stormachtig, van alles eigenlijk. Dat is nou eenmaal een Nederlands-Belgische zomer en dat hebben we hier nou eenmaal in dit stukje eigenlijk van Europa. Maar goed, hey, wist je het al? Het is vrijdag. Ja, serieus.
1: Het is vrijdag. Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. Club 45 van jouw radio.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag.
1: Heb je niet al zo zin in?
0: Nou, ik heb in ieder geval wel. Ik heb een gigantische stapel platen.
1: En 1, 2, 3.
2: Club 45.

Vrijdag is aan, gooi de beat lekker hard, je versterker op 100 en zo. Ga even lekker zitten of weet ik veel wat je aan het doen bent, maakt niet uit. Blijf lekker luisteren, zet je oortjes iets harder of zo. Niet te hard, want dan heb je gehoorschade, kan je nooit meer naar Club 45 luisteren. En weet je wat, gaan even lekker verder. Een beetje summerplaat. Ja. The Fresh Prince en DJ Jesse Jeff. Iets met summertime.

Summertime Love, Sabrina, Boys. Hey, in Sevilla, daar was een schilderij was op de stoep gezet. En Andres, die dacht van, hey, het was leuk. Ik kom hier langs en ik zie een schilderij staan. En die lijst die vind ik wel leuk. Dus Andres dacht, weet je wat? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk gratis. Want er staat niet voor niks op de stoep. Dus die nam de schilderij mee in zijn auto en zo. En hij was bij familie en hij ging naar huis 500 zoveel kilometer verder. Alleen die mensen van wie de schilderij waren, die zaten in de auto. En ja, een andere auto dan natuurlijk. Hè, en zeiden tegen elkaar, hey, de schilderij, wat heb je mee gedaan? Ja, ik niet, jij toch? Die dachten van, hey, ons schilderij is weg. En dat hadden ze dus op de stoep laten staan voor hun huis. Dus zij terug, ja, schilderij natuurlijk weg, hè. Naar de politie en zo aangifte gedaan en zo. Want ja, wat blijkt nou? Het blijkt gewoon een schilderij van een hele bekende schilder te zijn in Spanje. Ik ken hem niet, maar goed, in ieder geval. Het is de impressionistische schilder. En moeilijk woord, hè. Jacquin Sarolla. En hij is de meester van het licht, wordt hij wel genoemd. Hij maakte ja, allerlei strandtaferelen. Nou, dat was er dus eentje. En dat ding, dat wordt geschat op 150.000 euro. Ja, zonder die lijst dan alleen al. Nou, in ieder geval, het was dus geen afval. En ze hebben posters neergezet. En uiteindelijk het televisieprogramma en zo is er aan de pas gekomen. Het werd in heel Spanje, kwam het op een gegeven moment in het nieuws. Op televisie en in media en alles en nog wat. En uiteindelijk, jawel, de man die het gevonden had, die Andres, die zag dat en die zei van, oké, verrek, dat is mijn schilderij. Dat schilderij is hartstikke lelijk, maar die lijst is hartstikke mooi. Hij had er nog niks mee gedaan en zo. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga die mensen maar eens bellen. Hebben ze gedaan in ieder geval. Hij heeft de politie gebeld en de politie heeft gezorgd. Ja, kom je voorstellen. De politie heeft gezorgd dat de schilderij weer terugging. 525 kilometer verderop. Dus al goed, ja, eindgoed al goed natuurlijk en zo. En, dus het was niet gestolen, maar het was wel in ieder geval gered en zo. En nou, in ieder geval, het is allemaal goed. En ze zeggen ook eigenlijk van, nou, de familie is heel blij dat de schilderij weer terug is en zo. En hij krijgt in ieder geval een klein cadeautje als dank. En dan denk ik van, klein cadeautje, oké. Geef hem dan die lijst. Dan is die man ook blij, weet je. Want het ging helemaal om die lijst. En die andere mensen gingen om het schilderij. En dan is iedereen weer blij. Ja, toch? Don't stop believing. Hè? Ik bedoel, je moet nooit stoppen met geloven. Want je zit en de schilderij is ook weer teruggekomen. Ja. Wat een mooi verhaal, hè?

Aretha Franklin hier bij Club 45. Respect. En respect, ja, dat is eigenlijk iets bij sommige mensen totaal verdwenen is. Dat, ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar ik hoop dat eigenlijk wel weer een beetje gaat omdraaien. Dat mensen weer wat meer respect en andere dingen voor elkaar gaan krijgen en zo. Ik bedoel, want sommige dingen, het slaat echt helemaal nergens meer op. En wat denk je van deze eigenlijk? Ja, mooi is deze. Dit is echt een mooie vrijdagplaat. Af en toe van die vrijdagplaten, ik denk van oké, The Ritchie Family, American Generation.

0: radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
3: Ja, en als je het warm hebt, ja, dan luister je gewoon. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je het koud hebt. Dan moet je ook luisteren, want ik heb ook hartverwarmende plaatjes. Ja, wat denk ik van deze bijvoorbeeld, hè? Bad Luck.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Een fantastische zomer.
2: Een fantastische zomer.
0: Met Rob de Graaf.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ja, ik heb een hele mooie gevonden. Jimi Hendrix met Angel.
3: Zet je radio keihard.

Lekkere rustige plaat. Any Song van John Denver. We gaan het zo meteen weer over een auto. Ja, er staat namelijk een Honda staat er geparkeerd op een luchthaven. Ja, en al een tijdje. Hè? Dus mocht jij een Honda hebben en ben je hem kwijt, blijf luisteren, want we gaan het er zo over hebben. En als je heel veel van die Honda houdt, hè, dan moet je zeker...

Crystal Waters. Ik zat hier even om te kijken. Er gebeurt hier weer van alles bij de koffieautomaat. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want het is echt een schandalig voor woorden. Maar in ieder geval, ik weet één ding zeker. Er ligt meer dan één bakje koffie ligt er op de grond. Maar goed, dat betekent dus. Bart is ook in de studio gearriveerd. Wil niks te zeggen dat hij het nou veroorzaakt heeft. Maar het heeft wel het een en ander met elkaar te maken. We zouden het hebben over een Honda. Het probleem is, op de luchthaven Rio de Janeiro. Je weet wel, als in Brazilië. Daar staat al 6 jaar een Honda Civic geparkeerd. Ja. Die staat er al 6 jaar uit, hartstikke smerig. De banden zijn inmiddels lek. Leeg in ieder geval. Ze zeggen het opvallende vondst. Nou, volgens mij is het al gewoon al 6 jaar lang gewoon één vieze smerige stoffige bende. Het is een Honda Civic EX-L coupé uit 2008. Hij heeft inmiddels ook wat roestschade opgelopen. Want ja, zelfs in Brazilië, daar schijnen dingen nog te kunnen roesten in ieder geval. Het is heel lang onduidelijk geweest waar de auto vandaan kwam. Maar er zijn documenten in de auto gevonden. Ja, er is een Braziliaans tv-programma is er geweest. Die heeft kennelijk die auto opengemaakt. En die heeft die documenten gevonden. Denk bij mezelf, waar bemoei je mee? Laat die auto lekker staan. Maar de eigenaar, die is dus onvindbaar. En het probleem is eigenlijk, van wie is die? Van wie is die? Want hij staat daar al 6 jaar. En inmiddels is zijn schuld voor het parkeren opgelopen tot 30.000 euro. En de eigenaar is nog steeds niet teruggekeerd. Nou, is een probleem. In Brazilië mag je niet zomaar een auto wegslepen en zo. Er is een van de hele vreemde privacywetgeving. Dat je de eigenaar eigenlijk dus niet kan vinden. Aan de hand van autogegevens. En de eigendomstructuur van de luchthaven die werkte ook niet aan mee. Dus met andere woorden, dat ding staat er gewoon nog. En dat zal er waarschijnlijk nog wel een aantal jaar blijven staan. Ze zijn natuurlijk aan het zoeken en zo. Maar ja, weet je, zoeken. Ja, waar maken ze zich druk om? Er is natuurlijk genoeg plek. Dus het is ook geen uitzondering eigenlijk dat er verlaten auto's op luchthaven staan. Overigens, ik moet vertellen. Jaren geleden op Schiphol stond er namelijk ook zo'n soort classicer stond daar. In de parkeergarage P3 was het volgens mij. Die heeft er ook jaren gestaan. Die was helemaal grijs van de stof. Dus het komt gewoon echt vaker voor. Maar in ieder geval, dat ding blijft er gewoon staan. Dus mocht jij die auto vinden. Vaak is het zo dat of de eigenaar die is overleden. Of die is naar het buitenland gevlucht vanwege schulden of zo. En waarschijnlijk die Honda Civic. Daar komt nooit meer een eigenaar voor. Dus ik dacht, weet je. Ik ga speciaal voor die Honda die daar al gewoon 6 jaar staat. Ga ik een plaatje draaien. Dus ik ging zoeken op Honda. En toen kwam daar de Beach Boys Help Me Ronda. Nee, die ga ik niet draaien. Maar de Hondels, die hebben wel een plaatje gemaakt. En de Hondels had een plaatje Little Honda. En ik dacht, hé, die ga ik draaien.

0: toen was het tijd. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. En inmiddels zijn er een nieuwe bak koffie en een nieuwe bak thee zijn er hier gebracht. En de troep ligt nog op de vloer. Goed, maar gaan we het niet over hebben. Ik zeg, hey Bart, welkom. En geniet van je koffie, maar eerst de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is veel te heet in deze stad, midden in de zomer. Ik voel hoe de zweetdruppels langs mijn hoofd naar mijn nek en rug glijden. Het smeltende asfalt en de uitlaatgassen van de auto's maken het er ook al niet beter op. Nergens is een zuchtje wind of wat schaduw te bekennen. De mensen die ik zie zijn loom en moe van de hitte. De enkeling die zich nog op straat waagt, loopt met een verhit gezicht rond. Was het maar vast avond? Dan is het namelijk een heel ander verhaal. 'S Avonds koelt het heerlijk af en dan komt iedereen weer naar buiten. Ja, was het maar vast avond. Dan kunnen we weer dansen in de straten en hebben we geen last meer van die hitte. Konden de dagen maar net zo lekker zijn als de nachten midden in de zomer. Nog een paar uur en dan is de zon gezakt en valt de duisternis in. Dan kunnen we erop uit. Jij ziet er vanavond ongetwijfeld ook weer prachtig uit in die luchtige zomerkleren van je. Je lijkt net een klein katje dat op zoek is naar haar prooi. Ik volg je dan waar je ook maar heen gaat in deze warme stad. Al moet ik je achtervolgen tot op de hete daken van de huizen. Kom, laten we dansen in deze zwoele zomernacht, voordat straks de zon weer hoog aan de hemel staat en deze stad weer tot een kookpunt brengt. Want zo gaat dat nou eenmaal. Als de zomer het leven in de stad beheerst.

0: Mooie plaat, hè? De plaat en zijn verhaal.
1: Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop?
2: Rob de Graaf.
0: Nou, gewoon ik, hè? Come and get your love, come and get your love, come and get your love now. Ja, kom dan. Come and get your love. Come and get your love, come and get your love. Dit is de Real McCoy hier bij Club 45. Ook zo'n mooie plaat, hè? Oh.

Come and get your love. Hey, ik heb een plaatje gevonden van Madonna. En dat is ongeveer het laatste plaatje van dit uur. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie volgend uur weer terug. Het tweede uur, dat gaat eraan komen. Ik ga vast de plaatjes een beetje poetsen en schoonmaken. Een beetje een nieuw bakje thee halen. Want dat bakje wat ik van Bart heb gekregen is inmiddels al op. En ik zie jullie zo terug. Don't stop. Blijf hier. De muziek die blijft draaien. Echt waar.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Dit zijn de hits van toen en nu. Je hoort ze hier op Radio Amerika.
5: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
6: With the speed of an old vinyl record.
5: 45 RPM. Club 45.
7: De rockschijf van dit uur.
8: Ah, is niet zo heel ruig eigenlijk. The Summer of 69 van Bryan Adams.
7: Zet je radio keihard.

Love, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Nou weet ik niet of jij de zomer van 69 nog herkent, want dat was natuurlijk de rockschijf. Maar deze draait naar bollend te bollend, de Summer of 71. 2 jaar later, dus was het kennelijk waarschijnlijk ook weer of een goede of een slechte zomer. Want ja, je kan het ook herinneren dat het een hele slechte zomer was. Dus ik heb werk geen idee, is alweer een tijdje geleden. Het is trouwens de Summer of Love. Dan gaat de tempo iets omhoog, hè? Het is het einde van 2 uur. Dus ja, dan mag dat toch?

Here Comes the Summer Sun. Aurora. En ik had net gezegd, hè, waar je ook bent en zo. Hè, stuur even een mailtje of weet ik van wat. En jawel, er zijn er een paar binnengekomen. Dat is wel even leuk. Ik wil het er eventjes over hebben. Want, ik had hier een mailtje van Jan. Die zit in Mallorca op dit moment. Even kijken. Ik heb hier een Erika. Erika die zit in Zeeland, in Vlissingen. Geen idee wat ze daar aan doen. Die is wat mooi in Vlissingen eigenlijk. Ja, geen idee. En Joyce die zit op een camping in Drenthe. Nou, in ieder geval veel plezier daar. En je kan het blijven sturen, hè. rob@radiobroadcast.studio. En speciaal voor Jan, Erika en Joyce, deze plaat. David Guetta.

0: Ik ga weer afscheid nemen. Het is er weer. Ja, het zit weer op voor vandaag. Het is vrijdag, het is warm en het is zomer. Heel goed weekend in ieder geval. En volgende week dan gaan we weer vol gas verder.
1: Club 45.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Good 45.
4: Zo, het is alweer begonnen. Het is hier een beetje warm in de studio. Ik heb een hele zoete zak drop. Zoete drop, ja.
5: Hallo.
4: Hey, hallo, daar zijn we weer.
3: Rob de Graaf.
4: En dit is summertime. Jawel.
6: Please.

En wat is het weer bij jou? En waar ben je eigenlijk? Want ik bedoel, je kan natuurlijk in het buitenland zitten, in je tentje, in je caravan of zo. Of gewoon lekker in je hangmatje in de tuin. Heb je geen tuin, dan kan je natuurlijk in het zwembad liggen of op een strand of zo. Op een, zit je in Zeeland bijvoorbeeld te luisteren. Dat kan allemaal, hè? Of de Costa de Brava, de Costa del Sur, noem ze allemaal maar op. Welke Costa, Ibiza of zo. Overal kan je luisteren naar Club 45. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Stuur eens eventjes een mailtje aan rob@radiobroadcast.studio. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Eigenlijk waar ben je en wat ben je op dit moment als je toevallig aan het luisteren bent. Wat ben je dan aan het doen? En speciaal voor jou draai ik deze plaat.

0: je.
1: Nou, is hij mooi of is hij niet mooi? Ik bedoel, talk to me. Dus heb jij iets te doen? Ben jij iets aan het doen? Ben je gewoon helemaal niks aan het doen? Waar ben je en zo? Waar ga je heen? Stuur even een mailtje op @radiobroadcast.studio. En als je dan een mailtje stuurt, dan ga ik speciaal voor jou volgende week een plaatje draaien. Ja, want deze week, ik weet niet of het gaat lukken, maar dan moet je heel snel gaan mailen. Anders gaat het niet lukken. Nee. Bad Girl, Donna Summer. Ja, het heeft iets met de zomer te maken in ieder geval. Donna Summer.

Die Hot Summer Nights, die hebben we hier niet zo vaak in Nederland en België. Ja, België wel vaker dan in Nederland, maar toch. Het is niet s'nachts gelukkig, niet 30 graden of zo. Maar in Soul Solito wel. En weet je wat het mooiste van die plaat is? Van deze, dit stukje. Dit is echt zo'n mooi einde eigenlijk. En dan denk je van die plaat is geëindigd. En dan denk je, ben je hier gekomen? Zo, van hij is, nee, hij gaat even door. Bam! Ah, dit is zo gaaf. Hey, weet je wat? We gaan eventjes zingen. We gaan eventjes ons live lied zingen. Oh.

alsjeblieft, zet me aan en blijf luisteren. Ik moet speciaal voor jou, die mooiste muziek en zo. En wat denk je van deze? Heb je wel eens van No Broke Boys gehoord? Deze plaat, moet je horen. Disco X on

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven? Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, er is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose. Ze liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid ook in On Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met Interplanetary Criminal. Hoorde je aan het begin van On Fire. En she's the baddest of them all.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Jay Wara, Kreider, and Dan Hart.

Dan het nieuwe werk van Kreider. Oh boy, zo heet die lekkere plaat. En ook nog Manuel Dame en Giovanni. Fijne plaat ook. En ook nog DJ Dan. Die hoorde je met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show, uurtje 1. Het begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Versa zometeen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Elisande is dit. En Put Your Hands Up.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van 2 politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Robin J.D. Albers heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D. aan het begin van de tweede uur van de On Fire Radio Show. Dat is lekker beginnen, man.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour. En tot Terry met Fat Legrand samen, die wordt heel vet. Fatboy Slim ook nog in de nieuwe van The Round Us, die krijg je ook nog. Ja, uur 2 van The On Fire Radio Show.

Baby, Can You Reach? Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoorde je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week. En Kristen Velvet heeft een nieuwe. Die heet We Don't Stop. Die ga je zo horen in The On Fire Radio Show. Eerst Lodge en David.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

X Vibe. Met Black Rascals, Roger Harris en Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit. Dit is Touch.

0: is.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.